toen wel toen ben je gaan tandlopen, dan word je gepakt. Maar toen, nee, het kwam echt uit idealisme. Want...